The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Herre, förstörka sig en de hela, en mangte steiner en a boy, en seder to de boy en steiner, fallt ab ans en ab, en verstärkt ans von dem sin gesagt, de ab den Thron zat, en von dem Lom sin oja, dann de grote Dach von er rach, es gekomme, en wer kon dann bestohne? Dort Lom, es de Herr Jesus selbst. Zoonbeeld van een lam komt van de tijd als dat volk Israël als sklaven in Egypte waren. Als God den raden wil, zullen zij een lam nemen en dat op een oven slachten en dat even in vier reizen en dan dat vlees eten, want ze zich reedgemaakt hadden van Egypte uit te gaan. Dat wie een voorbeeld van wat de Heer Jezus doen wordt. Dat bloed van dat lam zullen zij nemen en de derde pas van boete bestrikken. Dezelfde nacht wordt de dodesengel dicht tot land gaan. En de huizen waar dat bloed niet aangestrekt weer, wordt de engel dem eerste boerne doodmaken. Dat dan weer een voorbeeld van wat de Heer Jezus op een kruis deed. Zonen die dem Heer Jezus zijn bloed aan er hoort gestrekt ha, zijn van den eeuwige dood bewoord. Dat jonge boek heeft meer met God en zijn woord met mensen te doen, als dat met een grote vers te doen heeft. God wil ons weten laten hoeveel hij ons leef heeft en wat hij gedaan heeft ons te raden. Wanneer weer dat als Jona des brief schreef? Niet alle Bijbelleren denken overeen in deze zaak. Dat baaste dat we hier bestemmen kennen, is dat dit boek zo bij 750 of 800 jaar geschreven wordt verdem dat de Heer Jezus in deze wereld geboren wordt. De Assyrië-nation weer de raadste nation in de wereld tot die tijd. Nineveh weer de hoofdstad van deze nation. En wordt gezegd dat de wengram de stad weer zo bij 100 meter hoog en zo bij 30 meter dik of breed. Doch wordt deze grote machtige stad vernicht. Dit weer de nation die God brukken deed, de 10 stammen Israël en Samaria te stroffen. En den gevangen te nemen. Dit passiert binnen 100 jaar van Jona zijn tijd. Op zo bij 50 jaar later als dat, wordt Nineveh van een andere nation vernicht. Wanneer Nineveh zich ook demietje deed als Jona aan God zijn boodschap geeft, doch gingen zij terug naar ihre godloze weg. Daarwegen bracht God zijn raag op aan, en die worden vernicht. Jeder mensche Geschlecht moet zichzelf vernehmen, of ze in ihre Sünde wandelen worden, oder in dem Herr seine Weg. Dat is werkelijk in jeder Mensch zijn Entschluss. Einzelt. Dit meint ook, dat die Lebende flittig moeten zijn, dat ze in Gerechtigkeit wandelen, en dat ze dat Evangelium tot ihr Geschlecht geben worden. Dat moet geen Unterschied, en woon Geschlecht mensche moeten zijn. Oder wat van een sprake ze mochten hebben, waar ze mochten wonen, en wat van een kleer er hut mocht zijn. De boodschap is immer datzelfde. De apostel Peter geeft ons de antwoord en apostelgeschichte het vierde kapitel, 12e vers. En daar is ook een geen andere radung, dat heet de Heer Jezus, dan daar is geen andere nomen aan je dem hemel maakt mensen je geeft, derg woont wie kennen zelig worden. En dat meint dat wie dem Herr Jezus als heiland aangenomen ha, maar te flittig zijn dat mensen hier kennen dat de Herr Jezus de enige weg naar hemel is. Dit kleine Jona-boek heeft vier kapitels, en jeder kapitel heeft een poort van de geschicht te vertalen, hoe God met Jona werken deed. En dat eerste kapitel roept God Jona te zijn arbeid, en dat meint dat hij naar Nineveh gaan zal, en den God zijn boodschap geven. Jona ging leven den andere weg. Ober God volgt hem nu en bracht een storm op een zee. De mannen smeten Jona schließlich am See in. En de storm wordt ganz stil. Dat tweede kapitel vertelt ons van wat met Jona passiert als hij aan dem grote vers in boek weer. Dat wichtigste wat daar geschreven is, is dat Jona wist dat zijn radung bloos van dem Herr komen kon. Dat verste dat hij hem zijn houdt, weer dat God zal hem vandoor eruit brengen.
Då är ni rätt.

radung, os na radung, dot met den charpa te doen haft, en vriend dot is de zeele radung. Dort, werkelijk, kon bloos van dem Herr komen. Nicht bloos voor Jona, aber ook voor die en voor mij. Dat derde kapitel vertelt ons van wo Jona schließlich naar Nineveh kwam en den God zijn boodschap geef. De mensen harchten en van dem kenig wat de armste mens geven zich hand te boezen. Doorwegen deed God de stad en de mensen schonen. Dat vierde kapitel vertelt ons wat Jona van dit dacht. Hij weer niet tevreden dat God de stad niet vernicht had. God redt te Jona, wil zij bromsen aan tevreden weer. God wordt zeker gnädig zijn, tozone, die na zijn boodschap harken en van ere godloze weg weichdreien worden. Mijn vriend, God wordt die ook gnädig zijn, wann du van die zinde weichdreien wordt en dem Herr Jesus als den Heiland annehmen wordt. Epheser 2, 8 en 9 zegt dit, dan deich nood zendt die zelig geworden, deich den Glaube, en dat nicht uit jünt zelfs, dat is ne goof van God, nicht derch woike, dat kenne zich, wird poche kenne. Da zijn zo'ne mensen, die vielleicht leven, dat wilst dat jone boek, maar klein is, dat het nicht veel wert haft. Aber dat is nicht zo. Da zijn meer de wichtige thema, die we in dit kleine boek vingen. We worden van deze zaken meer reden, wann we nou de komen worden, während we durch dit boek reizen worden. Dat eerste thema heeft met de opperstoning te doen. Zoals we al gezien hebben, wat Jona ervoor deed als hij in dem vers weer voor 3 dagen en 3 nacht en dan uitgespeerd wordt, een voorbeeld weer van hoe de Heer Jezus 3 dagen en 3 nacht begroofd weer en dan waar de opstond. In dat Nieuwe Testament is dem Heer Jezus zijn opstoning een zeer wichtig thema. Ja, dat is dat allerwichtigste thema. Hij wordt Paulus daarvan in 1. Korinther 15, 17 schrift. En wann Christus nicht abgestoßen is, dan is jun Glaube nutzlos en je zijn nog in jun Sünde. In dat Oude Testament is dit thema en Bilder vergestalt. En in dat Nieuwe Testament is dat vastgestalt. Dit passiert als de Heer Jezus van den dood opstond en zich zijn leid van veel mensen. Dat tweede thema is dat de radung nicht echt woeke te hebben is. Als Jona in dem vers zijn boek weer, wie door recht nus dat hij doen kan zichzelf van zo'n gefängnis eruit te helpen. Zo'n radung moest van God komen. En dat is van woer dat ook schließlich kwam. Dat is krijgt zo met mensen in deze tijd. Fromme Juden lezen dit boek jedes jaar op een van ihre vastdag. In Titus, de 3. kapitel, 4. en 5. vers, staat dit geschreven. Ober als ons Heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons verandag kwam, raad hij ons, niet derg woeke die we gedaan hadden, ober derg zijn erbormen. Hij deed dat derg dat wasje van de ware geboort en hem heilige juist ware niet gemaakt. Wat Jona en zijn charpe ervoor deed, konst du en dien hoort. Een leven ervoor.

sinnen dat wenschet ook anst ola, dat wie tenne zenne, zöne triste, dat men een anst Jezus zit, dat men zit dat wie ook zo handelen en zo wandelen als Jezus dat wie. En dat wie ook ola zö tenne zenne, ab disse eed al een beeld, een afbeeld van Jezus.

The clock is Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?